0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Klaas-Jan Huntelaar klimt na een moeilijke periode langzaam weer op uit zijn burn-out. De oudspits deelt zelf het positieve nieuws dat het de goede kant op gaat met zijn gezondheid. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig topschutter legde ruim 2 jaar geleden al zijn managementtaken in de technische organisatie bij Ajax neer. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat de terugkeer bij de club er niet meer in zat. Zijn herstel vergt dan ook enorm veel geduld, zo legt hij uit. De burn-out is er destijds langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de oud-international gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mau Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE Team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van... Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas-teambaas Ayaya Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Legendarische Formule 1 helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna een $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000, waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie, met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Klaas-Jan Huntelaar klimt na een moeilijke periode langzaam weer op uit zijn burn-out. De oudspits deelt zelf het positieve nieuws dat het de goede kant op gaat met zijn gezondheid. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig topschutter legde ruim 2 jaar geleden al zijn managementtaken in de technische organisatie bij Ajax neer. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat de terugkeer bij de club er niet meer in zat. Zijn herstel vergt dan ook enorm veel geduld, zo legt hij uit. De burn-out is er destijds langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de oud-international gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mao Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files in Nederland. Twee dingen die opvallen, de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 10 minuten vertraging, dat komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting op de A18, Zevenaar richting Varsseveld. Bij Doetinchem is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt over de vlucht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE Team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van... Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas-teambaas Ayayo Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Legendarische Formule 1-helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000, waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting Knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle. Daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de Oud International gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mau Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Bente now. In via the Grand Prix Radio app.
1: Tien uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda-West en Etten-Leur-West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Het zorgt voor 20 minuten vertraging. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelermeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal en ze droeg een keer rozen in haar haar en ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap, knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de 3e ronde te passeren in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen onder andere voor vertraging op de A12 bij Zevenaar. Reken hier op een kwartier vertraging. En dan nog de A58 richting Bergen op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met de bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is hierdoor dicht. Reken op 20 minuten extra. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12:30 zal duren.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er, net als vorig jaar, pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Bergen op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: kiest De Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen. En bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat De Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van De Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiel topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan enkele files verspreid over Nederland. Dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Ook op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en loop je een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat denkt dat dit nog tot 1:15 zal duren. De A12 dan richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Zevenaar in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn technische problemen aan de Velzertunnel. Hierdoor heb je een kwartier vertraging daar en het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel dicht op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel over de A9 gestuurd. Ook is het druk op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein, 10 minuten extra. En de A12, vanwege de Duitse grenscontroles is het richting Duitsland druk. Vanaf knooppunt Oudijk sta je

0: baby.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond in gaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel op de A22 richting Velsen gesloten. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. Ook nog vertragingen op de A4 richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn. Doe je er een kwartier langer over door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 25 minuten omdat daar een kapotte auto staat.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie. Is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en het thuisduel met Polen zijn de laatste hordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs en die zijn dit najaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel gesloten op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. De A27 dan richting Gorkum. Daar beland je in de file tussen Hank en industriegebied Avelingen. 20 minuten extra. En de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot heb je 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Het bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal en ze droeg een keer rozen in haar haar en ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in 2 sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De Duitse grenscontrole zorgt voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.
3: Hey, hallo!
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veilig stelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. En eventueel

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wat korte files met niet al te veel vertraging. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier extra reistijd. En de andere kant op dezelfde A12, maar dan vanaf de Duitse grens naar Zevenaar. Net daarvoor staat een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht en dat kost je daar ook een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach John de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer, in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Joro vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Jawel.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukte hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag voor de meer dan 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam voor afrit bieden 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen moeten begin juni in de absolute ontknoping van de WK-kwalificatiereeks twee basisspeelsters missen. Bondscoach Arjan Veurink kan in de laatste twee cruciale duels geen beroep doen op Jill Roort en Vivianne Miedema. Wel is er een opsteker. Jackie Groene keert namelijk terug. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Het ontbreken van het duo is een tegenslag voor het nationale team. Roort kampt met het herstel van een buikoperatie, is nog niet fit genoeg. En Miedema ontbreekt vanwege ernstige gezondheidsproblemen van haar moeder. Naast dit duo mist Oranje nog een aantal basisspeelsters. Keepster Daphne van Doornselaar ondergaat een operatie. En ook Chastity Grant, Lotte Keukelaar en Lieske Carleer zijn geblesseerd. Bondscoach kan wel weer beschikken over een fitte Jackie Groene, die langs de kant stond bij Paris Saint-Germain. En ook ervaren krachten zoals Danielle van der Donk en Dominique Jansen sluiten weer aan bij de groep. Ploeg staat er ondanks de blessuregolf goed voor, want met nog maar twee wedstrijden te gaan gaat Nederland aan de leiding in de pool. Zeker na de sterke resultaten tegen Frankrijk. Uitwedstrijd tegen Ierland en thuisduel met Polen zijn de laatste hordes in deze kwalificatiereeks. De voorsprong op nummer 2 Frankrijk is 1 punt. En de inzet is hoog, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Brazilië. De nummers 2, 3 en 4 zijn veroordeeld tot de play-offs en die zijn dit najaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en kost je bijna een half uur extra reistijd.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een bijzondere outfit waarmee tennister Naomi Osaka de aandacht trok op Roland Garros. Ze verscheen op de tennisbaan in een gelaagde, goudkleurige jurk die geïnspireerd is op de verlichte Eiffeltoren. Osaka profileert zich tijdens tenniswedstrijden steeds vaker als een stijlicoon. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Osaka geeft toe dat ze vooraf behoorlijk nerveus was over die kledingkeuze. Omdat de jurk in de zon enorm reflecteert, was ze bang dat de scheidsrechter haar van de baan zou sturen en zeggen, nou ga je me omkleden. Maar ze had voor de zekerheid twee reserve outfits klaar liggen. Bleek allemaal niet nodig. Haar opvallende kleding past wel in een trend, want Osaka laat de laatste tijd steeds vaker haar passie voor de mode zien. Eerder speelde ze al in een outfit die gebaseerd was op een kwal. En ze droeg een keer rozen in haar haar. En ze geeft aan dat ze vooral tijdens de opkomst bij grote toernooien zich echt een entertainer voelt. Focus lag trouwens niet alleen op de mode. Sportief gezien gaat het ook de goede kant op met de tennister. Na een periode met mentale problemen, fysieke klachten, na haar zwangerschap knocht ze zich weer terug naar de top. Haar openingspartij tegen de Duitse Laura Siegemund won ze in twee sets. En ze probeert dit jaar voor het eerst de derde ronde te passeren in Parijs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Er zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een kwartier extra reistijd, en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte probleem op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er breekt een nieuw tijdperk aan voor Vitesse. Arnhemse voetbalclub is na 16 jaar weer volledig in Nederlandse handen. De regionale investeringsgroep van 5 ondernemers heeft de overname voor ruim 2,5 miljoen euro afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Investeerders staan garant voor de begrotingstekorten, waardoor de club na jaren van financiële en sportieve chaos in rustiger vaarwater komt. Sinds de verkoop aan buitenlandse eigenaren in 2010 balanceerde de club herhaaldelijk op de rand van de afgrond. Maar de nieuwe eigenaren spreken van een mijlpaal die de toekomst van de club veiligstelt. De overname valt samen met een belangrijke regelwijziging van de KNVB, die Vitesse ook nog eens extra zekerheid biedt. Voetbalbond heeft namelijk besloten dat clubs het seizoen altijd mogen afmaken als een licentie niet voor 1 juni definitief is ingetrokken. Een eventuele uitsluiting schuift dan door naar het jaar erop. Bond wil hiermee voorkomen dat er, net als vorig jaar, pas na de lopende competitie duidelijkheid is over deelname. Marianne van Leeuwen, zij is directeur betaald voetbal bij de KNVB, benadrukt dat de bond hiermee kiest voor duidelijkheid vooraf. Door deze nieuwe regel speelt Vitesse sowieso in de keukenkampioendivisie. Er loopt nog wel een juridische procedure bij de Hoge Raad over de licentie, maar een belangrijk advies viel eerder al uit in het voordeel van de Arnhemmers. De KNVB stelt dat de nieuwe regels geen versoepeling zijn. Clubs moeten dus onverminderd aan alle strenge eisen blijven voldoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Berkendam nog 25 minuten extra reistijd.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Succescoach Johan de Wit keert definitief terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang buitenlands succes gaat hij aan de slag bij Team Novus. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wit was succesvol de afgelopen jaren, zeer in Azië. Onder zijn leiding pakte de Chinees Ning Zhongyan goud en 2 keer brons op de Spelen in Milaan. En ook de Japanse ster Mio Takagi reed onder zijn vleugels naar 4 bronzen medailles. Zij besloot afgelopen maart haar indrukwekkende carrière te beëindigen. En na alle buitenlandse successen kiest de Wit nu bewust voor een avontuur dicht bij huis. Hij gaf eerder al aan dat hij graag vaker thuis wil zijn voor zijn vrouw en zijn kinderen en bijvoorbeeld in het weekend langs het voetbalveld wil staan bij zijn gezin. Bij Team Novus gaat de Wit samenwerken met de huidige coaches Daniel Craig en Thomas Geerdink. Het team ondergaat trouwens een flinke metamorfose. Rijders als Naomi Verkerk en Serge Jordo vertrokken naar andere ploegen. En Dion Voskamp stopt met schaatsen. Naast de komst van de Wit krijgt de formatie er direct zo'n 10 nieuwe schaatsers bij. En met deze vernieuwde ploeg start een langetermijnproject. De Wit krijgt de sportieve leiding om met Team Novus toe te werken naar de Spelen. En die zijn in 2030.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn tour. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 tenslotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Door de nieuwe reglementen in de Formule 1 moeten teams dit seizoen veel dieper in de cijfers duiken om het batterijverbruik te managen. Haascoureur Oliver Bierman legt uit dat de voorbereiding op een raceweekend hierdoor behoorlijk is veranderd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosportbond FIA legt per circuit strikte limieten op voor het verbruik en terugwinnen van energie. En dat betekent dat er per baan een ingewikkelde puzzel moet worden gelegd om de optimale ronde te vinden. Bierman geeft aan dat de data over afstanden en limieten behoorlijk verwarrend kunnen zijn. En waar de voorbereiding voorheen heel recht toe recht aan was, vergaderen de teams nu bijna een uur extra per weekend over de instellingen van de motor. Volgens de Brit is het een hoop extra denkwerk, maar begint het team nu, na de eerste 5 races van het seizoen, steeds beter op snelheid te komen. De FIA paste de regels onlangs nog aan om te voorkomen dat coureurs op rechte stukken plotseling zonder stroom zitten en vroegtijdig van het gas moeten. Hoewel die aanpassing de auto's iets trager maakt, zorgt het wel voor stabiele topsnelheden. Volgens de hoofdingenieur van Haas is deze tussenoplossing misschien niet ideaal met de huidige techniek op de grid, maar het lost wel grotere problemen op de baan op. Focus verschuift voor de rijders dus voorlopig nog van puur racen naar slim rekenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is stand van de avondspits met nog twee opvallende files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhaus bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vroege uitschakeling van Talon Griekspoor in Parijs draait om veel meer dan alleen sportief verlies. Griekspoor kampte tijdens een partij tegen de Italiaan Matteo Arnaldi met hevige plotselinge lichamelijke klachten. Halverwege de strijd ging het mis en overkwam hem een felle misselijkheid, waardoor hij naar eigen zeggen de controle over zijn lichaam verloor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij was zeer openhartig over de impact Griekspoor. Hoewel er ook sprake leek van een knieblessure, bleek de fysieke uitputting de echte boosdoener. Exacte oorzaak blijft nog even onduidelijk. Griekspoor weet niet of de extreme hitte of een andere factor, zoals bijvoorbeeld het eten, de uiteindelijke boosdoener was. Wel benadrukt hij dat dergelijke zware omstandigheden simpelweg niet te voorspellen zijn. Zelfs de meest fitte spelers binnen het circuit gaan volgens hem momenteel volledig onderuit in de Franse warmte. Frustratie zit wel diep. Mislopen van cruciale setpoints in de beslissende tiebreak noemt hij onacceptabel. En een pijnlijke fout waarmee hij zichzelf in de vingers sneed. Ondanks de tegenslag krabbelde hij namelijk nog wel even op, maar dat bleek niet genoeg om de wedstrijd te kantelen. Het Franse avontuur in het enkelspel eindigt dus voor hem in mineur. Hij verlaat het toernooi niet direct, Griekspoor. Hij blijft voorlopig nog even in Parijs om zijn partner, dat is tennister Anastasia Potapova, te steunen tijdens haar restie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB verhuist niet naar Almere en breidt het huidige complex in Zeist uit. Er is een doorbraak bereikt in de gesprekken over de broodnodige extra trainingsvelden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetbalbond kampt al langer met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Woudenbergseweg. Nationale teams moeten nu regelmatig uitwijken naar andere locaties om te kunnen trainen. En om die internationale ambities waar te maken, wilde de bond uitbreiden. Nou, eerder liepen de plannen vast, omdat de gemeente Zeist en de provincie Utrecht niet akkoord gingen met de voorgestelde natuurcompensatie. Het complex grenst namelijk aan beschermd natuurgebied. Na een mislukte onderhandelingsronde keek de KNVB naar alternatieven en die lagen buiten de provincie. Almere was serieus in beeld voor een volledig nieuw hoofdkantoor, maar de bond ziet daar dus nu vanaf, omdat een verhuizing te grote financiële en organisatorische risico's met zich meebrengt. KNVB meldt dat er een nieuw perspectief is ontstaan na constructieve gesprekken met de lokale overheden. Er liggen concrete oplossingen op tafel voor de compensatie van het groen. Nou, hoeveel velden er precies bij komen en wanneer de schop de grond ingaat, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Zeist de thuisbasis van het Nederlandse voetbal blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Extra vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: happened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.